0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
1: Wij zijn 1-8.

rising to seal your doom. And though you fight to stay alive,

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 3 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van mega boerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaken, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jurjen Boekruim met het NOS-journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een vierde verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, ergo op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten lichtgewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden. Kan ook. Carvendo.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: SV Special Trailers BV. Uw specialist op trailer- en bedrijfswagengebied. Ook het adres voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV. Voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl.
0: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
2: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
3: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: toch sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
2: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: Betting Wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
0: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
3: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij. Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokkadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
11: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
10: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
11: Klinkt goed.
12: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
4: Wij zijn één Achterhoek.

0: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden, morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
1: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
2: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd de importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Wij zijn 1 Achterhoek.

22 augustus vandaag, zaterdagochtend, net 9 uur geweest. We hebben gehoord Rod Stewart, Young Turks. En dat was het begin van een nieuwe aflevering. Zomaar een zaterdag, goeie ochtend. Ik ben Herbert met zo dadelijk Davina Michel, Cock Robin. Maar eerst Elizabeth Taylor, Taylor Swift.

I Love Me More. En Cock Robin met Thought You Were On My Side. Davina Michel was dat hierbij. De leukste van de Achterhoek. Eén Achterhoek. Maar nu tijd voor Roxette. The Look.

0: Zeilers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl.
1: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
2: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
3: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
2: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
4: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Baby peuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
5: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
6: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
7: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
8: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
9: De provincie Gelderland voert volgende week onderhoud uit aan de N821 en N315 rond Borculo. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De provincie Gelderland voert volgende week onderhoud uit aan de N821 en N315 rond Borculo. In de nacht van 24 op 25 augustus is de N821 tussen Barchem en Borculo afgesloten van 19 uur tot 6 uur. Een dag later volgt de N315 achter de wijk Schollekamp met dezelfde afsluitingstijden. Beide wegen krijgen een nieuwe ziellaag en er worden omleidingen ingesteld. Burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem blijft zich verzetten tegen de Duitse grenscontroles, die met een half jaar zijn verlengd. Dat meldt Regio 8 vandaag. Hij noemt de controles symboolpolitiek, die zorgen voor files, ongevallen en extra kosten. Bouwmans pleit opnieuw voor controles enkele kilometers van de grens, hoewel Duitsland dat voorstel eerder afwees. De gemeente Aalten organiseert op zaterdag 26 september voor de derde keer de Duurzaamheidsdag op de gemeentewerf van 11 tot 4 uur. Bezoekers kunnen kennis maken met duurzame initiatieven, activiteiten en demonstraties. Op de Duurzaamheidsmarkt presenteren organisaties en ondernemers projecten over energiebesparing, isolatie, gezonde voeding en klimaatbestendige tuinen. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
8: Wij zijn

Uit hun gigantische oeuvre aan singles die ze ooit uitgebracht hebben. The Pet Shop Boys, Domino, Dancing. Net na het eerste regennieuws van deze zaterdagmorgen. Het regennieuws van 9:30. Wil je meer nieuws luisteren? Of eigenlijk moet ik zeggen lezen. Want luisteren doe je natuurlijk naar de radio op datzelfde moment. Kijk op onze eigen website www.1achterhoek.nl en luister naar Ali Murs. Now it's

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts en het hoogtepunt is rond 5:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Wij zijn 1

heerlijk in beweging komen aan het begin van een tweede uur zomaar aan zaterdag met de Bee Gees. Goedenochtend en welkom nogmaals hier bij het leukste radiostation van de Achterhoek. Met zo dadelijk een plaat van ABBA. Natuurlijk, daarvoor Suzanne en Freek, Right Said Fred. Maar eerst Lily Allen en 22.

Een van de hoofdattracties van Huntenpop van dit weekend. Vandaag treden ze op Suzanne en Freek halverwege. Misschien komt dit nummer ook wel op de speellijst voorbij in Ulft. Goed, tijd voor muziek, tijd voor echte muziek, tijd voor ABBA. Hier is Don't Shut Me Down.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
0: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl. Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden. Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek en Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek en Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
2: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Op Huntepop in Ulft staat dit weekend voor het eerst een 25 meter brede koepel op een Europees festival. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Op Huntepop in Ulft staat dit weekend voor het eerst een 25 meter brede koepel op een Europees festival. De discodoom zou eerst op Tomorrowland staan, maar dat mocht niet vanwege veiligheidsregels na de brand op het hoofdpodium vorig jaar. Festivalorganisatoren uit 15 landen komen kijken naar de nieuwe constructie met verlichte dansvloer en DJ's. Speeltuin Kindervreugd, de Totempaal, is weer geopend na een tijdelijke sluiting wegens veiligheidskwesties. De gemeente heeft de speeltuin opnieuw goedgekeurd nadat defecte toestellen die niet aan veiligheidseisen voldeden zijn verwijderd. Het aantal speeltoestellen is nu kleiner dan voorheen. Het bestuur en vrijwilligers werken ondertussen aan een plan voor een ingrijpende herinrichting van het terrein. Met de start van het nieuwe schooljaar neemt de drukte op de fietspaden in Winterswijk toe en vraagt dat om extra alertheid. In 2025 werden in Gelderland 2178 fietsongevallen geregistreerd, een stijging van 34% ten opzichte van 2019. Winterswijk staat met 14 fietsongevallen per 10.000 inwoners op de vierde plaats in de provincie. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Wij zijn 1 Achterhoek.

van het album The Unforgettable Fire uit 1984. Legendarisch album. En dit was een van de grote hits, U2 Pride. Halverwege het programma dat zomaar een zaterdag heet. Met nu tijd voor zaterdag. Dat is het. Bluff.

0: Be the One, zo zong Dua Lipa na Duran Duran The Reflex. Walking in Memphis, we gaan luisteren naar Marcone hierbij. 1 Achterhoek.
1: Je werkdag gaat veel sneller op 1.

0: sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
0: Betting Wonen. Ook groot in boksprings en matrassen.
2: SV Spuiterij BV. Industrieel en op transport gericht straal, schoppeer en spuitwerk voor de zakelijke markt. Alles onder één dak. Ook voor grote projecten uw adres. www.svspuiterij.nl.
3: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
4: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. En morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Wij zijn 1 Achterhoek.

Could You Be Loved? Heerlijke reggae op je radio. En natuurlijk van de master himself, Bob Marley, hier bij 1 Achterhoek. Daarmee begonnen we uur 3 met zo dadelijk Ilse, Hot Chocolate, maar eerst Claude.

Willing, een van de hits van Ilse de Lange hier bij 1 Achterhoek. Onlangs overleed ze, Journey Kaagman, een van de belangrijkste leden van Earth and Fire. Dit was hun grootste hit, Weekend.

0: ook sportief bezig zijn? Kom dan Aqua sporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
2: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel ineenklik.nl.
0: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
3: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
5: De provincie Gelderland voert volgende week onderhoud uit aan de N821 en N315 rond Borculo. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De provincie Gelderland voert volgende week onderhoud uit aan de N821 en N315 rond Borculo. In de nacht van 24 op 25 augustus is de N821 tussen Barchem en Borculo afgesloten van 19 uur tot 6 uur. Een dag later volgt de N315 achter de wijk Schollekamp met dezelfde afsluitingstijden. Beide wegen krijgen een nieuwe ziellaag en er worden omleidingen ingesteld. Burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem blijft zich verzetten tegen de Duitse grenscontroles, die met een half jaar zijn verlengd. Dat meldt Regio 8 vandaag. Hij noemt de controles symboolpolitiek, die zorgen voor files, ongevallen en extra kosten. Bouwmans pleit opnieuw voor controles enkele kilometers van de grens, hoewel Duitsland dat voorstel eerder afwees. De gemeente Aalten organiseert op zaterdag 26 september voor de derde keer de Duurzaamheidsdag op de gemeentewerf van 11 tot 4 uur. Bezoekers kunnen kennis maken met duurzame initiatieven, activiteiten en demonstraties. Op de duurzaamheidsmarkt presenteren organisaties en ondernemers projecten over energiebesparing, isolatie, gezonde voeding en klimaatbestendige tuinen. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
4: Wij zijn

good to me. And I really don't see why it's so hard to be.

Oh, you better be good to me. Zo zong Tina Turner aan het begin van het laatste half uurtje. Zomaar een zaterdag. Het is 22 augustus. Ik ben Herbert Vaatjes. Goeie ochtend. Ik heb er nog een paar te gaan voordat Peter in de Ether Stadlers begint hier bij de leukste van de Achterhoek. Eén Achterhoek. Wat dacht je van Phil Collins? Ik heb nog een verrassing. Ja, een echte leuke verrassing. Maar eerst luister naar die mooie samenwerking tussen Sam Fender en Olivia Dean. Hier is Rain Me In.

Wat een leuke verrassing was dat. De helden van de show kwamen nog een keer terug tussen Sam Fender, Olivia Dean en Phil Collins, die als laatste hoorde met Look Through My Eyes, hoorde je One of Us. ABBA, uiteraard hier bij de leukste van de Achterhoek. Eén Achterhoek met nu Fleet.

0: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
1: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de 1000 reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
2: Wij zijn 1-8.

Queen en The Crazy Little Things Called Love aan het begin van deze aflevering van Peter en Dater. Zaterdagmiddag, 22 augustus 2026. Een sportief weekend. Denk bijvoorbeeld aan de Formule 1 in Zandvoort, vandaag nog en morgen. En natuurlijk ook niet te vergeten het WK Hockey. Gisteren speelden de dames al met winst. 2-0 Nederland-India. En vanmiddag om 4 uur is het de beurt aan de heren. En Dua Lipa, ze is vandaag ook jarig. 31.

Ben Stewart. And we don't have to take our clothes off. Eén Achterhoek. Zometeen nog de muziek van Linda Ronstadt. It's so easy. En een update van het Achterhoekse nieuws van 12:30 komt erop te gaan. Nu eerst.

0: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
1: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/Bosman.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Op Huntepop in Ulft staat dit weekend voor het eerst een 25 meter brede koepel op een Europees festival. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Op Huntepop in Ulft staat dit weekend voor het eerst een 25 meter brede koepel op een Europees festival. De Discodome zou eerst op Tomorrowland staan, maar dat mocht niet vanwege veiligheidsregels na de brand op het hoofdpodium vorig jaar. Festivalorganisatoren uit 15 landen komen kijken naar de nieuwe constructie met verlichte dansvloer en DJ's. Speeltuin Kindervreugd, de Totempaal, is weer geopend na een tijdelijke sluiting wegens veiligheidskwesties. De gemeente heeft de speeltuin opnieuw goedgekeurd nadat defecte toestellen die niet aan veiligheidseisen voldeden zijn verwijderd. Het aantal speeltoestellen is nu kleiner dan voorheen. Het bestuur en vrijwilligers werken ondertussen aan een plan voor een ingrijpende herinrichting van het terrein. Met de start van het nieuwe schooljaar neemt de drukte op de fietspaden in Winterswijk toe en vraagt dat om extra alertheid. In 2025 werden in Gelderland 2178 fietsongevallen geregistreerd, een stijging van 34% ten opzichte van 2019. Winterswijk staat met 14 fietsongevallen per 10.000 inwoners op de vierde plaats in de provincie. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Chaka Khan en I'm Every Woman. En daarvoor een update van het Achterhoekse Nieuws, de editie van half 1. Mocht je het gemist hebben, of wil je de berichten gewoon nog een keertje nalezen, dat kan natuurlijk op onze website 1achterhoek.nl. En over Achterhoek gesproken, daar komen deze heren vandaan. Bon voor je toch!

0: de liefde van zijn leven hebben gevonden. Onze Bernd.
1: Eén Achterhoek.
0: Bernd van Cuppery, die hoor hier voorbij komen van Bovoy toch. Muziek uit onze eigen Achterhoek. Zometeen nog Michael Jackson, Dirty Diana, Earth and the Fire komt ook nog voorbij. En dit is Gold, dit is Prince.

Pilee of Piele, ja, je moet me net weten wat het betekent, hè? Nou, ik heb het even voor je opgezocht. Het komt momenteel veel voor in populaire social media trends, zoals TikTok en Instagram. Maar het is eigenlijk afkomstig uit het Frans-Congolese straattaalgebruik. En dat betekent daar zoiets als stampen, pletten of malen. Nou, ik heb de maling aan. Bij deze dus op één achterhoek. En dit is Earth and the Fire, Boogie Wonderland.

0: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten. Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Babypeuterzwemmen of leren zwemmen? Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
3: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
2: Betting Wonen, ook groot in relaxvouw thuis voor jong en oud.
4: Eeftink Rengsing Staalbouw BV. De bouwer voor een complete bedrijfshal, inclusief dak- en wandsystemen, bedrijfsdeuren en constructiewerkzaamheden. Tevens het adres voor levering, montage en onderhoud van bedrijfsdeuren. Eeftink Rengsing Staalbouw BV. www.eeftink-rensing.nl.
5: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur.
6: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Wij zijn 1-8.

Peter, Fresh in the Pan. Aan het begin van deel 2 van Beter in de Eter. Met in het komend half uur onder andere nog muziek van Sheena Easton. Alderot Soler komt er voorbij. En het is een mooie dag.

Oh.

Alexander O'Neill, de muzikale hekkensluiter uit het blokje van 3. En Fake, dat is de titel van de plaat. En daarvoor Zara Larsson, Midnight Sun. En we starten met La Cintura van Alvaro Soler. Zometeen in de tijd van het Achterhoekse nieuws. De editie van 2:30 is onderweg naar de Blues Brothers.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. ineenklik.nl. Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek en Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek en Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij. Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. ineenklik.nl. Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: De provincie Gelderland voert volgende week onderhoud uit aan de N821 en N315 rond Borculo. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De provincie Gelderland voert volgende week onderhoud uit aan de N821 en N315 rond Borculo. In de nacht van 24 op 25 augustus is de N821 tussen Barchem en Borculo afgesloten van 19 uur tot 6 uur. Een dag later volgt de N315 achter de wijk Schollekamp met dezelfde afsluitingstijden. Beide wegen krijgen een nieuwe ziellaag en er worden omleidingen ingesteld. Burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem blijft zich verzetten tegen de Duitse grenscontroles, die met een half jaar zijn verlengd, dat meldt Regio 8 vandaag. Hij noemt de controles symboolpolitiek, die zorgen voor files, ongevallen en extra kosten. Bouwmans pleit opnieuw voor controles enkele kilometers van de grens, hoewel Duitsland dat voorstel eerder afwees. De gemeente Aalten organiseert op zaterdag 26 september voor de derde keer de Duurzaamheidsdag op de gemeentewerf van 11 tot 4 uur. Bezoekers kunnen kennis maken met duurzame initiatieven, activiteiten en demonstraties. Op de duurzaamheidsmarkt presenteren organisaties en ondernemers projecten over energiebesparing, isolatie, gezonde voeding en klimaatbestendige tuinen. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Who's That Girl? En een update van het Achterhoekse Nieuws. De editie van 1:30 hoorde je daarvoor. Zometeen nog Ziggy Marley en The Tomorrow People. Allereerst is dit Hannah May en Wacht op mij.

Ziggy Marley en de Tomorrow People. Ja, man. Ja, dat is een woordje wat je dagelijks hoort als je op vakantie bent in Jamaica. Zelf ben ik nu net een paar dagen terug, sinds afgelopen woensdag. Maar daarvoor heb ik daar een weekje mogen vertoeven in Jamaica. Een prachtig land, mag ik zeggen. Helaas zie je nog wel links en rechts sporen van de hurricane Nalissa, die afgelopen november het land heeft geraakt. Maar zeker de moeite waard om te bezoeken, mocht je ooit die plannen hebben. Eén Achterhoek, met nu Boy Crazy op de radio. That's what love can do.

Human Touch van Bruce Springsteen. De muzikale hekkensluiter uit het blokje van drie. Portugal the Man, de voor, Feel It Still. En we starten met That's What Love Can Do van Boy Crazy. Daarmee ook weer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Peter in de Eten. Waarbij we zo meteen gaan afsluiten met Dolly Parton en 9 to 5.

0: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
1: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
2: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur. Gezien mogen worden.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS.
1: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Wij zijn 18.

Ja, welkom. Het is 22 augustus, zaterdag. Nieuwe Achterhoek actueel op... in Achterhoek natuurlijk. Ja, goh, ik moet even weer wennen, want het is een tijd geleden dat ik dit programma heb gepresenteerd. Volgens mij was het iets van half juli of zo, of misschien nog wel eerder. Dus dat is voor mij even weer de draai te pakken zien te krijgen, maar volgens mij moet het allemaal gaan lukken. Wat hebben wij vandaag allemaal? We hebben zometeen Brand Keegstra over de wagenbouw in Lichtenvoorde. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat zijn rol daar precies is. Of hij een wagen bouwt met een groep, of dat hij zeg maar over het geheel gaat daarover. Maar dat gaan we zo meteen allemaal van hem horen. Ik ga hem bellen, want hij zou in de studio komen, maar er was er tussen gekomen, dus we gaan hem zo meteen even telefonisch spreken. Om 2:30, niet Nicky Zweden, maar iemand anders van de DRU. En dan gaan we het hebben over de opgave van Achterhoekse, de dag van de Achterhoekse popmuziek. Wordt volgens mij in oktober gehouden of zo, en mensen kunnen zich daar weer voor gaan opgeven. En eens even kijken of die op Hunterpop rondloopt, want dan hebben we daar nog even een korte impressie over. Maar dat allemaal het eerste uur. We gaan eerst even naar muziek.

0: zonnige muziek op deze zaterdagmiddag. Over zonnig gesproken, het is te hopen dat zometeen ook allemaal goed weer is. Dan heb ik het over 13 september. Want ik heb aan de lijn Brand Keegstra. Brand, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent een van de wagenbouwers uit Lichtenvoorde, hè?
1: Ja, nou nee, dat is te veel eer. Ik ben een van de vrijwilligers uit de werkgroep die ook om de marketing en de communicatie gaat. En daarom mag ik nu ook het verhaal vertellen. Maar okay, de bouw, ja, dat doen de echte wagenbouwers.
0: Oké, nou dat was ik een beetje aan het uitvinden, want ik had natuurlijk je naam wel. Maar ik had niet precies helder of je nou zelf een van de wagenbouwers was of iemand, een vrijwilliger in het geheel. Maar het laatste dus.
1: Ja, dat klopt.
0: En nou ja, goed, spannende tijden weer. Drukke tijden, denk ik. Want waar zijn jullie op het moment zoveel mee bezig?
1: Nou, we zijn nu echt bezig om toe te leven naar die 13 september. Ja. We hebben 18 grote wagenbouwers en die zijn nu al volop bezig om de wagen op ware grootte te krijgen. En vol te plakken met kranten en papier en te schilderen. Zodat die straks in het plakweekend klaar staat om zeg maar met zo'n 4 miljoen dahlia's volgeplakt te worden.
0: Ja, hey, weet je wat ik nou zit te denken? We hebben natuurlijk een hele droge periode gehad. Hoe is het mogelijk dat ze aan al die dahlia's zijn gekomen?
1: Nou, de dahlia's op zich zijn wel gaan groeien. Alleen door de droogte waren ze wat kleiner. Mm-hmm. En leek het even een zorgenkindje te worden. Maar ja, als je kleine dahlia's hebt, heb je natuurlijk ook meer nodig op een vierkante meter.
0: Ja, zeker.
1: Maar uiteindelijk, voor ons duurde het corso nog 2 weken ruim. En de buitjes van de afgelopen keer hebben hun werk goed gedaan. Dus de dahlia is wat dat betreft wel met de NL-race bezig. En we maken ons op dit moment helemaal geen zorgen meer of we genoeg bloemen hebben. Dat komt goed.
0: Kijk, dat is fantastisch. Allemaal goed uitgekomen met die regen. Hoeveel wagens doen er mee?
1: Ja, we hebben 18 grote wagens. En dan heb je bij een grote wagen heb je het over wagen van soms wel 20, 25 meter lang. Al gauw 9 meter hoog. En daar zit dan de wagen op, maar er zit ook beweging in. Er zit figuratie in, hè, toneelspelers die een bepaalde act uitvoeren. Er zit muziek in, dus er gebeurt heel veel op zo'n grote wagen.
0: Ja, je zegt net, hè, de wagens die zijn gebonden aan een bepaalde hoogte, hè, om overal onderdoor te kunnen. Want ik weet nog, een aantal jaren geleden in Winterswijk is het een beetje misgegaan. Maar is de controle behoorlijk streng op, denk ik, of niet?
1: Ja, we hebben een speciaal veiligheidsteam, technisch team, wat al in de beginfase van de bouw langs de wagenbouwers gaat, om ook te kijken of het allemaal veilig gebouwd wordt en aan de regels voldoet. Nee, natuurlijk geen ongelukken wil onderweg. Dus we nemen daar heel veel voorzorgsmaatregelen in. En dat werkt op zich prima. En op het moment dat de wagens klaar zijn, weten we ook zeker dat ze er tegen kunnen en dat ze met goed fatsoen de straat op kunnen.
0: Ja. Hey, wat is jouw taak precies? Want je zegt van je bent vrijwilliger eigenlijk voor alles wat betreft het volksfeest. Wat is jouw taak precies?
1: Ja, ik doe vooral de communicatie, zeg maar de persberichten maken, de pers te woord staan. We hebben op de dag zelf ook een live uitzending van Omroep Gelderland en van de ZSOM uit Groenlo. Mm-hmm. Dat moet allemaal geregeld worden. De pers moet ook op het parcours foto's mogen maken en verhalen ophalen. Er moeten boefjes gemaakt worden. Nou, bedenk het allemaal maar, daar mag ik me dan een beetje mee bezighouden.
0: Heel veel werk in ieder
1: geval. Samen met een aantal anderen.
0: Ja, het is in ieder geval heel veel werk voor, zeg maar, voor een aantal dagen. En ik vind het ook, ja, hoe gaat dat bij jullie met die vrijwilligers? Want dat is tegenwoordig nog wel eens een beetje een probleem om vrijwilligers te krijgen. Hoe is dat bij jullie?
1: Ja, nou, onder elkaar hebben we het er altijd wel over van de optocht. Is inderdaad op die tweede zondag in september. Mm-hmm. En daar leeft iedereen wel naartoe. Maar het Bloemencorso is eigenlijk een heel jaar van. We zijn tussen de 3.000 en 4.000 vrijwilligers bij het Bloemencorso. En die ontmoeten elkaar op elk moment. Hè. De knollen van de dahlia's moeten ook weer uit de grond. Moeten opgeslagen worden. Moeten ook weer in de grond. Er moet een ontwerp gemaakt worden. Er worden vergaderingen gehouden. Dus die groepen, zeg maar, die leven direct naar de kermis. Beginnen ze al naar het Bloemencorso. Beginnen ze alweer met die ideeën voor de volgende dagen. Ja. En dat loopt eigenlijk met alle dingen die ze moeten doen het hele jaar door. Ja. En eigenlijk is het resultaat daarvan de optocht. Maar het Bloemencorso is eigenlijk een dingetje van het hele jaar door. En dat maakt het ook voor de vrijwilligers leuk dat ze constant die verbinding met elkaar hebben en houden.
0: Nou, dat denk ik ook dat inderdaad een beetje de drive ook moet zijn. Want als het zeg maar alleen voor één zaterdag of zondag is, dan is het meer het idee dat als je alleen voor die aantal uren bezig bent. En, maar het gaat over een evenement eigenlijk over een hele tijd. En dat is de bouw van die wagens.
1: Ja.
0: Ja. Juist. Ja,
1: eigenlijk loopt het het hele jaar door. En er zijn wel wat rustige momenten in natuurlijk. Maar ja, dan gaat het weer over andere dingen. Dan moet de hal die moet opgeknapt worden. Of er moeten dingen aangeschaft worden. Dus er is altijd reuring binnen zo'n corso-groep.
0: Ja.
1: En dat is ook het aantrekkelijk. Het is een hele grote vriendengroep eigenlijk. Die het hele jaar door samen optrekken. En waar alles dan samenkomt op die tweede zondag in september.
0: Ja, geweldig. Brand, even ter afsluiting, wat zou je nou graag willen melden? Je bent nu op de radio. Ik zeg altijd, heb je nu even de kans voor. Ik zou zeggen, brandlos.
1: Nou, wat ik nog heel graag kwijt wil, is dat we alle luisteraars uitnodigen om op zaterdag 29 augustus onze Dahlia fietsroute te fietsen. En die wordt dan gecombineerd met een open dag van alle corso-groepen die aan die route liggen. Dat zijn er 14. Je fietst dan langs de Dahliavelden. Die staan nu volop in bloei. Dat is een prachtig gezicht. En daarnaast ben je dus bij elke corso-bouwer welkom om ook achter de schermen te komen kijken. Hoe ze dat doen en wat ze daarvoor allemaal van stal halen om het voor elkaar te krijgen. Dat is gewoon een hele interessante ervaring. En voor maar €5 word je gastvrij ontvangen, krijg je een kopje koffie om wat te drinken en je krijgt een rondleiding en een uitleg. En de tickets daarvoor kun je vinden op bloemencorso.com.
0: Kijk eens aan, dat wou ik je nou net vragen, want je maakt het gras voor de voeten weg. Maar ik had zoiets van, waar kunnen mensen zich opgeven? Brand, ja. Mag ik je bedanken voor dit gesprek?
1: Ja,
0: en heel veel succes wensen en natuurlijk een fijn weekend nu.
1: Ja, van hetzelfde.
0: Oké, dankjewel. Doeg.

Ja, ik ken een heleboel nummers, maar deze kende ik nog niet van Armin van Buuren. Heeft wat dat betreft heel wat hits gehad. Deze komt volgens mij ook niet voor in de top 40, maar whatever. We gaan zo meteen eventjes naar een volgende onderwerp. Dat is Erik Rademaker en niet Nicky van Zweden. Die gaan we het hebben over de Achterhoekse popmuziek, waar mensen zich weer voor kunnen opgeven. En ik ben eigenlijk benieuwd of Erik ook op het terrein van Hunterpop staat. Anders gaan we hem daar nog eens even over bevragen. Dat zometeen allemaal. We gaan eerst naar een volgend nummer.

0: Ja, dan gaan we naar ons volgende onderwerp deze middag. Ik heb onder de knop Erik Rademaker van de DRU. En we gaan het hebben over...
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, we gaan het hebben over de dag van Achterhoekse popmuziek. Mensen kunnen zich daar even opgeven.
1: Ja.
0: Ja, hey, ik zou zeggen brandlos.
1: Brandlos? Ja. Nou ja, goed, wat wij zoeken. 14 november is de dag van Achterhoekse popmuziek. Dat is de 13e editie.
0: Ja.
1: En wij zoeken eigenlijk ieder jaar, zijn we op zoek naar geschikte locaties.
0: Mm-hmm.
1: Om dit soort dingen te gaan doen. Dus waar optredens kunnen plaatsvinden. Dat kan heel gek, van Kapschuur tot Kerk, tot doet een kapper mee, wielercafé, allemaal dat soort plekken. En daarnaast natuurlijk gewoon artiesten. Dus Achterhoekse artiesten, Achterhoekse bands, muzikanten, solisten, duo's, trio's. Op het moment dat je een connectie hebt met de Achterhoek, dan kun je opgeven.
0: Ja, ja. Hey, ik heb eigenlijk zo meteen na dit gesprek van jou nog even eentje klaarstaan. Het is ook een band hier uit de regio, RAT. Heb je dat al van gehoord?
1: Ja, die hebben alles bij ons opgetreden. Ja,
0: de drummer komt hier uit Aalten.
1: Die hebben alles bij ons opgetreden.
0: Ja, maar goed.
1: Hele toffe band.
0: Ja, zeker. Ja, dat nummer gaan we zo draaien, Count On Me. Maar verder, mensen moeten zelf naar jullie toe komen. Benaderen jullie mensen ook om mee te doen? Of hoe gaat dat in zijn werk?
1: Iedereen kan zich inschrijven zeg maar, op de website. En dat is een hele makkelijk te onthouden titel. Dat is www.dagvanachterhoeksepopmuziek.nl. En daar kun je inschrijven als locatie of als artiest. En op het moment dat wij dat allemaal compleet hebben, dan gaan wij die dingen bij elkaar leggen. En dan gaan we eens even kijken wat zouden goede matches zijn. Maar op het moment dat mensen sterke voorkeur hebben voor een locatie, of een locatie heeft een voorkeur voor bands, dan wordt dat gewoon geregeld. Dus we gaan proberen zo goed mogelijk matches te maken. En dat gaat om 25 verschillende locaties door de hele Achterhoek heen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is van Almen tot Winterswijk. En van Zutphen tot Schierenberg, zeg maar. Dus echt de hele Achterhoek door. En daar zoeken we gewoon de leukste locaties en de mooiste locaties uit.
0: Ja.
1: En daar koppelen wij artiesten aan.
0: Is dat lastig om een locatie te vinden? Want het lijkt me dat als je zo'n zaal of café of wat er ook hebt, dat je graag aan zoiets mee wil doen.
1: Ja, nou, het is ook niet heel lastig. Nee, ik denk dat we hebben nu zeg maar. Het worden 25 locaties, want dat is ook gewoon een beetje wat we als organisatie een beetje kunnen behapstukken. Er komen 50 artiesten / bands te staan. Dat is wat we nu kunnen. Maar er zijn altijd meer locaties die zich aanmelden dan dat we plek hebben, inderdaad. Maar het goede nieuws is dat iedereen kan op die dag, want dat is toch de dag waarop we de Achterhoekse popmuziek een beetje vieren.
0: Mm-hmm.
1: Iedereen kan zich gewoon aanmelden en iedereen kan ook meedoen zeg maar, met een soort randprogramma. Dan ben je niet onderdeel van het officiële programma, maar dan kun je wel gewoon onder die vlag kun je wel gewoon meedoen.
0: Oké. En hoeveel opgaves heb je intussen al binnen? Of moet dat nou echt het officiële nog beginnen dan? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nee. We zijn al wel begonnen inderdaad. Dus we zitten nu zeg maar. Ik denk dat we nu ongeveer 28 locaties zich hebben opgegeven. En tegen de 100 bands. Dus het loopt best al heel erg goed.
0: Kijk aan.
1: En die dag wordt ook steeds bekender. Dus mensen, als ze ervan horen, willen ze altijd graag meedoen.
0: Ja.
1: En dat snap ik ook wel. Dus
0: voor
1: het is
0: ons,
1: een mooi evenement. Voor ons
0: is het ook elk jaar weer. Van, de dag van Achterhoekse popmuziek is weer. Ja, daar gaan we even weer aandacht aan besteden.
1: Dat is hartstikke goed.
0: Volgens mij is dat gewoon de laatste jaren.
1: Dat moeten we hebben.
0: Ja, standaard. Ja. Wat kun je verder nog kwijt over die dag? Wat is belangrijk? Waar kunnen mensen zich aanmelden? Zeg het maar.
1: Nou, aanmelden via www.dagvanachterhoeksepopmuziek.nl. En wat belangrijk is, is er ook bijvoorbeeld, hetgene wat jullie doen, is dat er gewoon vol in de aandacht komt.
0: Ja.
1: En we zoeken nog sponsoren.
0: Oké.
1: Ja, we hebben eigenlijk zeg maar, wij hebben geld om de dag te organiseren, een hele organisatie te doen. En een deel van de artiesten wordt door ons betaald. Maar er zijn sponsoren, zeg maar. Dat is in dit geval is dat het Hunterpop Festival, hè, wat nu plaatsvindt. Hunter Business Kring is onze sponsor. Arriva is onze sponsor. Gros is onze sponsor. Maar we kunnen altijd gewoon bij voorkeur zeg maar, bedrijven daarbij gebruiken. Die zeggen, nou, wij willen dat we ondersteunen die dag. En dan kunnen ze ervan uitgaan dat alles wat ze inbrengen gaat gewoon direct naar de artiesten. De organisatie is al betaald.
0: Ja.
1: Maar dat gaat gewoon naar de artiesten. Dus als je daar aan bij wil dragen, aan de leverende Achterhoekse popcultuur, dan kan dat.
0: Zijn er ook bandjes die het gewoon hartstikke leuk vinden om op te treden en dat eigenlijk voor noppers doen?
1: Die zijn er ook, ja. Die zijn er ook. Dat loopt eigenlijk, zeg maar, ja, de prijs wat zij vragen, zeg maar de gage, dat loopt van 0 euro tot 500. Nou, dan, die laatste kunnen wij niet betalen. Nee. Wij zorgen voor een basisvergoeding van 150 euro per band. En de locatie die draagt daar nog aan bij. En dan hopen we, zeg maar, middels dit soort acties nog wat geld bij elkaar te krijgen. En dat wordt weer verdeeld onder de bands.
0: Oké. Nou, geweldig. Ik hoop dat zich een boel groepen gaan aanmelden. En ik wens je heel veel succes ermee. En we komen er natuurlijk voor oktober absoluut nog weer op terug. Dat kan ik je beloven.
1: Nou, laten we dat zeker doen. Goed. Laten we dat zeker doen. Laten we maar, kom maar toe maar even een tussenstand op halen.
0: Gaan we zeker doen. Oké. Hey, dankjewel,
1: ja,
0: Erik. En
1: goed zo.
0: Fijne dag.
1: Hey, ja, bedankt.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

Ja, dit was deels natuurlijk de Achterhoekse formatie RAT, of RAT, hoe is het ook genoemd. Een week of wat geleden had ik Thijs Rensink in de studio, de drummer van de band. En dit was het verzoekje wat hij toen zelf ook had. Van, goh, zou je deze even willen draaien? Dat hebben we toen gedraaid in de uitzending. En vond het eigenlijk een fantastisch nummer. Vond het ook bij het laatste onderwerp ook wel passen. Dus een band uit de regio. We gaan door met een volgend nummer. En we gaan zo richting de klok van 3 zometeen.

Ja, dat was in één keer afgelopen, de muziek. En we zijn bijna de klok van 3 uur. We gaan even zo meteen naar de boodschappen en naar het nieuws. En dan weer naar de boodschappen. En dan zijn we na 3 uur terug met het derde onderwerp deze middag. En ik zou zeggen, blijf lekker hangen. Want het is wel interessant om ze meteen te horen. En we gaan even kijken in het verleden. Hier is Clouseau.

0: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
3: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elkerliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkerliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elkerliek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.

0: Geniet van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Schoenmakerij De Kaplaars repareert schoenen waardoor ze er weer uitkomen te zien als nieuw. Wij verzolen schoenen, vervangen ritsen, verwijden of versmallen laarzen. En we zijn ook specialist in het maken van sleutels. En ook vindt u bij ons een stomerijservice. Schoenmakerij De Kaplaars vindt u aan de Haartsestraat 14 in Aalten. De Kaplaars. Kijk voor openingstijden of meer informatie op dekaplaars.nl.
2: Budget Home Store Winterswijk is de winkel voor mooi wonen, slapen en belangrijk. Niet te veel betalen. Onze winkel van 2000 vierkante meter bestaat uit een brede collectie trendy artikelen tegen uiterst scherpe prijzen. Van romantisch tot design en van lifestyle tot modern. Het is er in veel verschillende soorten en maten en voor ieder budget. Nieuwsgierig geworden? Kom snel eens langs in onze winkel aan de Europalaan 107 in Winterswijk. Of kijk op budgethomestorewinterswijk.nl. De Budget Home Store in Winterswijk. Jong en trendy wonen.
3: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen, vooral in het noorden, kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
9: Wij zijn 1.

0: Ja, welkom bij het tweede uur Achterhoek Actueel. We zijn er tot 4 uur vanmiddag met dit programma nog. En we gaan gelijk door met ons derde onderwerp deze middag. Een reunie van Rockettas. Of hoe spreek je het precies uit, Tom?
1: Rockettas.
0: Ja. Want in de Tuch Studio heb ik Tom, Marcel en Robert-Jan. En zij gaan een reunie organiseren van de discotheek Rockettas.
1: Ja, dat klopt. Ja. Je hebt in de studio Marcel, Tom en Han.
0: Ja.
1: Robert-Jan ingewisseld voor Han vandaag. Ja. Bijna hetzelfde.
0: Hij wou niet. Ja.
1: Hij wilde wel, maar hij is, wij zijn met de fiets en hij ging lopen. Dus ik denk dat hij...
0: Hij is nog onderweg.
1: Hij is onderweg.
0: Maar vertel, Rockettas, hoe lang is dat geleden? Je had over jaren 80, jaren 90, denk ik zo'n beetje. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dat te gaan doen?
1: Ja, net wat je zegt, begin jaren 80 kwam die discotheek eigenlijk tot leven. Op het plekje waar nu de Jumbo staat in Dinxperlo. Dat is precies de grens. En daar kwamen dus alle jongeren van Dinxperlo, maar ook van Zuiderwiek, Arnold, dus de Duitse grens. En die jongeren, inmiddels allemaal oudjes, we leven nu al samen in een faciliteitperk.
0: Ja.
1: Die kenden elkaar en dat bracht mooie vriendschappen. Dat bracht ook dat wij dus de grens over gingen om in Bochel te stappen of in Arnold. En zij kwamen ook deze kant op. Dat was gewoon een hele speciale tijd. Dus alleen al om de verbinding tussen de Nederlands en de Duitsen. Maar ook de muziek die daar gedraaid werd en de dingen die daar gebeurden. En Dinxperlo is best een klein dorp. Dat wil zeggen dat de mensen die er toen waren, die kom je nu ook altijd tegen. En dan is het heel vaak zo dat je daar toch weer op terugpakt. En dat je zegt van, goh, weet je nog, toen dit of toen dat. Ja. Of dat er toch relaties zijn die je ziet van, dat is daar gebeurd, dat is daar opgegroeid. En dan moeten we toch nog eens een keertje een beetje leven inblazen.
0: En zijn jullie mensen die daar in de werkgroep zaten? Of hoe moet ik me daar voor me zien?
1: Nee, dan gaven we daar alleen maar geld uit.
0: Nou, dan zou ik bijna zeggen, wat hebben jullie niet goed gedaan? Want dit is er niet meer.
2: Tijden veranderen natuurlijk. Ja. Hè? Je ziet heel veel dingen, net zoals in Winswijk Moustache.
0: Ja.
2: Dat was altijd hartstikke druk. Ja. En die organiseerde zelf ook live concerten op een gegeven moment. Met Candy Dulfer en noem maar op. Hele leuke dingen. En op een gegeven moment is het gewoon, de eigenaar gaat in Spanje zitten. Denkt, ik vind het best.
0: Mm-hmm.
2: Al die nachten lang werk in het weekend en door de week overdag een baan. En dan stopt zoiets gewoon.
0: En
2: dat geldt eigenlijk voor best wel meer. Weet je, Attica en Aalt is weg. De loods is weer gestart. Dat vind ik heel positief.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment is er gewoon een kentering. En het is...
0: Het is niet anders.
2: Nee, ik weet niet wat je daaraan zou moeten doen.
0: Nou, je noemde het net, Attica. Ik heb er zelf jaren gedraaid eerder. Daar is niks meer van over. Zeg maar, hoe gaat het eigenlijk met...
2: Ja,
0: dan ga ik op een ander onderwerp.
2: Nee, maar het is eigenlijk hetzelfde.
0: Atlantic dan. Bedoel...
1: Ja.
2: Goeie vraag. Die moeten we ze uitnodigen dan.
0: Ja,
2: nee, maar Attica was op een gegeven moment gered doordat ze samen met de gemeente besloten hadden de vereniging Aalts Artistiek Popbelang te combineren met Attica in dat pand. Want het pand was perfect verder. Zat alles in, discovloer, dikke muren. Niemand had last van geluid. En op een gegeven moment beslist de gemeente zonder overleg, terwijl we al jaren met de gemeente aan het praten waren, voor een ruimte. En de beste popvereniging van Gelderland waren geworden en een prijs gewonnen hadden. En weet ik veel, beslist de gemeente in één keer, we gaan daar een kinderopvang in doen. Ja. Maar die kunnen overal terecht, want daar heb je toch geen geluidsoverlast van.
0: Nee.
2: En toen was het in één keer gebeurd. Kijk, en dat helpt natuurlijk niet mee.
1: Nee, hey, Han, laat het snel over Rockettas hebben.
2: Is hetzelfde.
1: Maar ik wil nog even zeggen over Rockettas. Uiteindelijk is dat natuurlijk... Rockettas, volgens mij is het toen een keer dicht gegaan. En toen hebben ze, die jongens die daar de eigenaren van waren, die hebben toen de Achterhoek Arena geopend. Dus dat was wel een heel groot ding.
0: Ja.
1: En hoe dat afgelopen is, weet ik eigenlijk niet. Want ik vond eigenlijk, dat vond ik wat minder, Achterhoek Arena. Toen Rockettas startte, ik denk dat wij 15, 16, 17 jaar waren. Ja. Dus dat was voor ons echt gewoon helemaal het Walhalla, zeg maar.
0: Ja.
1: Goeie wave muziek, alle verschillende soorten werden daar wel gedraaid. Dat was ook zo leuk. Dat je gewoon een half uurtje disco hebt en een half uurtje new wave. En een half uurtje hard rock of een half uurtje rockabilly. Dus al dat soort mensen kwamen ook daar naartoe om daar op te dansen.
0: Ja. Hey, maar we hebben het nog steeds over het verleden. Jullie gaan een reunie organiseren. En dat gaat gebeuren op de markt, zeg maar, in Dinxperlo. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Gaan jullie een grote tent neerzetten? Vertel eens, wat is de bedoeling?
1: Tom, eigenlijk is het heel simpel. Die reunie die maken wij als iedereen komt, die er toen ook was. Dat is het belangrijkste ingrediënt. spelen bands. Er zijn twee bands die spelen ook echt de jaren 80. En dan ook echt met de invalshoek van dit zijn nummers die in Rockettas geliefd waren en werden gedraaid. Dus daar hebben we dus rekening mee gehouden. Er is een DJ die dan ook drie blokjes met DJ-muziek met jaren 80 muziek draait. Het laatste uurtje, dan hebben we een top 15. Dus dan hebben mensen op Facebook en op de avond zelf bedacht met elkaar wat moet dan de uiteindelijke top 15 van de meest geliefde Rockettas liedjes worden. En dan komt er eentje op één en dat zal dan het laatste liedje zijn. En bij Rockettas was het altijd André Hazes met Wij gaan sluiten, Her is tijd, dat liedje. En die zetten we dan in. En dan zeggen we Heren tijd. En dan stopt het feest, zeg maar.
0: Yeah.
1: Dus ja, dat een beetje. En we hebben leuke aankleding. Er zijn podia. We zijn voornemens om een mooi ouderwets dansvloertje te maken. Met een discobol, met lampjes erop. Ja, dus veel meer heb je niet nodig. Maar we hebben de mensen nodig. En het feit dat we een reunie willen is heel vaak. Kijken wij op Facebook. En dan denk je van, oh, dat is die en dat is die. En dan heb je wel wat contact. Maar we hebben nu een aantal mensen waarvan we wisten van, hey, dat zijn een beetje de kartrekkers binnen de vriendengroep. Die hebben we allemaal aangeschreven. En die hebben binnen hun vriendengroep weer gezegd, jongens, daar moeten we naartoe. En dat gaat dus ook de grens over. En dan hopen wij dat volgende week, zaterdag, 5 september, dat daar dus ook heel veel mensen komen die je echt ook al lange tijd niet meer gezien hebt. En wel, dat dan het gesprek weer begint.
0: Ja, jullie zijn dan met de opbouw een beetje begonnen?
1: Dat doen we 1 of 2 dagen van tevoren.
0: Okay.
1: Wat wij doen is heel veel reclame maken op Facebook. Gisteren zijn we naar Huntpop geweest, hebben we een grote banner opgehangen. Dat doen we overal. We flyeren, dat soort dingetjes.
0: Ja, ja. En zou het iets zijn wat misschien zo'n groot succes wordt dat dan een herhaling wordt?
2: Ja, dat hopen we. Dat zou mooi zijn. Ja.
0: Als je zoiets nog bijvoorbeeld jaarlijks kan gaan doen.
2: Ja, dan kun je het ook opbouwen en aankleden meer.
0: Ja,
1: ja. Ja, dan moeten we vooral goed insteken ook in samenwerking met de gemeente, met de juiste vergunningen, dat we op een plein ook nog meer kunnen doen, dat het nog wat groter kan worden. Maar we moeten eerst kijken welke mensen komen er komende mensen.
3: Ja. En op de aanslaat. En sowieso, wij gaan er alleen maar voor om nieuwe herinneringen daar te maken met elkaar.
0: Ja, zeker.
3: En als je daar weer een jaar lang over kunt praten en dat weer wilt delen bij een volgende Rockettas live. Ja, nou oké, okay, wellicht. Ja.
0: Ja. Mooie benaming trouwens, Rockettas live.
3: Ja. Ja.
0: Hè, dat is echt een naam waar je zeg maar misschien kan gaan herinneren.
3: Ja, precies. Ja.
0: Hey, we gaan heel even naar muziek en dan kom ik zo meteen bij jullie terug.
3: Oké.

0: Ja, dit was vast een nummer dat kwam toen ook voorbij, denk ik, In Excess.
1: Ja, zeker wel.
0: Ja.
1: Fantastisch, toch?
0: Maar goed, dan komen we op het onderwerp, want we gaan het hebben over de bands. Wat gaan jullie, wat gaan we daar te zien krijgen?
2: Er speelt twee bands. De eerste band is Retrophonic. En de andere band is misschien, ja, Han, misschien kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, dat kan. Over Retrophonic of over Blackstar?
2: Allebei.
3: Retrophonic is de opener van de avond en die spelen eigenlijk een mix van alles uit de weeftijd. En dan ben ik de setlijst heb ik niet in mijn hoofd, dat is erg. Tom, zeg even.
1: Ja, nee. Wij spelen van Simple Minds, Cure,
3: Killing Joke,
1: Joy Division, The Church, House of Love, Talk, Echo and the Bunnyman. Dat zit allemaal in het pakket en dat doen we al een heel tijdje. We hebben op Oerol gespeeld. We hopen volgend jaar op Hunterpop natuurlijk te spelen. Daar waren we gisteren al even een beetje pionieren van hoe zit dat nou? Want dat was een hele leuke, goede band. En die speelde dat wat wij ook speelden. En dan denk ik van ja, maar wij zitten 5 kilometer verderop, dus hoe moeilijk kan dat zijn? Maar dat is soms best nog wel, wel ingewikkeld. Nee, we spelen best wel veel, best wel leuke dingen. En
2: Uchiku
1: is onze Uchiku. Dus dit is wel een heel leuk dingetje om ook weer te doen. En wij spelen best vaak samen met de band van Han, Blackstar. Ja. Zij spelen altijd mooie muziek.
3: Ja, alleen speciaal voor deze avond gaan wij natuurlijk... Ja. Wat was er nog meer? Tears for Fears.
0: Oh ja.
2: Ah. Frankie Goes to Hollywood.
3: Prince.
1: Ja joh.
3: Frankie Goes to Hollywood hadden we gehad inderdaad. Wat hebben we nog overgeslagen? Ik heb nog iets overgeslagen.
1: Pil.
3: Waterboys.
1: Waterboys, ja.
3: Nee, maar gewoon een hele mix van echt 80 jaren nummers, niet alleen Bowie.
1: Met Smoot spelen we, ja.
3: Ja, leuk.
1: Nee, dus en daar kunnen mensen zich op verheugen, want dat merken we met optredens vaak zelf ook, kijk, wij zijn geen echte top 40 band.
0: Nee.
1: Vaak als er een feestje is, we spelen ook op Bredevoort Schittert, van de week hebben die mensen gebeld, die zeiden van, willen jullie daar spelen? Nou, dat willen we wel doen. Weet je wel wat voor muziek wij maken? Ja, dat wisten ze wel. Ze waren wel getipt. Normaal staat er dan een top 40 band. En die spelen aan het eind ook de nummers die iedereen kent. Wij spelen dan de jaren 80. Maar dat kan soms gewoon heel verfrissend werken. Om die nummers van Simple Minds die je al... Hoe lang in ieder geval live niet meer hebt gehoord. Om die dan nog eens te beluisteren.
0: Ja, het is ook zo dat de nummers uit de jaren 80 nog heel erg leven tegenwoordig.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja zeker. Dus, en je ziet het bijvoorbeeld aan The Cure. Die spelen op alle grote festivals.
0: Ja. Hoe laat gaat die avond beginnen in Dinxperlo?
2: Starten om 8 uur. 8 uur is inloop, zeg maar. Mm-hmm. En ik denk dat, ja, dan gaat de DJ al wel een beetje los. En ik denk dat we om 8:30 even iets gaan vertellen van hoe die avond inhoudt. Vanaf 8:30 gaat het gewoon keihard door tot 1 uur.
0: Ja, is er nog een kaartverkoop of zo? Van, moet ik daar
2: bevoeren? Oh nee, dat is goed dat je het zegt. Het evenement is gratis.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Wat we wel doen, we zetten er wel een pot neer. Dus als je het echt erg leuk vindt om wat te willen geven, graag, zeg maar. Ja. Nee, maar wij willen gewoon dat het echt toegankelijk is voor iedereen.
0: Ja. Ja. Ja. En wat ik straks zei, zou mooi zijn dat het jaarlijks wordt. Wie zal het zeggen, hè?
1: Daar hopen we op. Dat we langzaam kunnen gaan bouwen. Ja.
0: Wat willen jullie verder nog kwijt, tenslotte? Dat je zegt, dat is nu nog even belangrijk om te noemen.
1: Nee, nou weet je, dat aan het eind van, dat herinner ik me nog zo, als wij klaar waren met het stappen, dan gingen we naar buiten toe. Er stond een kleine vitrine met kaassoufletjes, bitterballen, frikandellen en dan kon je de laatste muntjes kwijt. En we willen wel ook zoiets die avond doen, want dan kan het zijn met een broodje ei of wat dan ook. En dan kun je de oude Rockettas muntjes, als je die nog hebt, die kun je misschien inleveren voor een broodje ei of voor een goed nummer.
2: Of voor een goed nummer die je
1: dan wilt aan gaan vragen.
3: Ja. Je kunt ook nummers aanvragen bij de band als je je muntjes overhandigt.
1: Dat ook.
3: Mag dat ook met Chile munten, daar heb ik er nog heel veel van.
0: Nou, heerlijk. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor dit gesprek. Ja. En ik hoop dat het een succes gaat worden in Dinxperlo.
1: Ja.
0: En mocht de vierde persoon zo meteen nog komen... Hij kan altijd nog wat vertellen. Dus
1: Oh, ja, die kan
0: hij heeft nog wel 4 uur de tijd.
1: Oh, okay. Dus, dankjewel voor je tijd.
0: Ja, bedankt.
1: Doeg.

was dat. Een nieuwe single uit de top 40. We are already. Ja, zometeen gaan we naar ons laatste onderwerp van deze middag. Dat ga ik zometeen proberen of ik iemand aan de lijn kan krijgen van de Achterhoek. Nee, Achterhoekse Poort mag ik tegenwoordig niet meer zeggen. Hè? Het is de Poort van Gelderen. Ja, en dan heb ik het over de bibliotheek natuurlijk. We gaan nog even naar muziek. Hier is Gloria Gaynor.

0: Dit was een remix van Gloria Gaynor met I'll Be There. Klonk van ons wel heel anders, hè? Dat, yeah. Maar goed, dat terzijde. We gaan naar het laatste onderwerp van deze middag. En aan de telefoon heb ik Petra Freulich van de Poort van Gelderen. Nou zeg ik het goed. De eerste keer dat ik nu eens een keer de Poort van Gelderen zeg in plaats van Gelderse Poort. Maar goed, Petra, goedemiddag.
1: Ja. Goedemiddag.
0: Ja, ik heb het scherm voor me, de agenda zeg maar van jullie. Wat is er in de komende tijd allemaal te doen bij jullie?
1: Nou, we hebben een hele lijst van activiteiten de komende periode. In de vakantietijd zijn er nog een aantal activiteiten, zoals 25 augustus in Dinxperlo. Dan kun je eigen pixelpuzzel maken tussen 3 en half 5. Dus voor kinderen van 8 tot 12 jaar. En uiteindelijk ga je met de sleutelhanger naar huis. 26 augustus kun je je eigen mini-verhaal bedenken in Terborg. Dat is onder leiding van een echte kinderboekenschrijver, Danny Winters. En als je meedoet, word je misschien wel een toekomstige kinderboekenschrijver. En kun je ook zo'n cursus geven.
0: Ja.
1: En dan hebben we het nieuwe seizoen, wat natuurlijk in september weer gaat beginnen. En in Terborg starten we weer met een cursus DigiSterker. Voor mensen die het fijn vinden om wat te leren op het gebied van DigiD. Hoe maak je dat aan? Als je bij de gemeente iets digitaal moet aanvragen. Nou, dan kun je dat allemaal leren met een cursus DigiSterker. Dat zijn 2 bijeenkomsten. In Terborg dus.
0: Ja, kom dat er even tussendoor. Komen daar nog veel mensen op af op zo'n cursus? Of?
1: Want, ja, zeker. Ja. Ja, er is nog heel veel belangstelling voor. Ja, soms zitten we ook helemaal vol met die cursussen.
0: Want je komt er eigenlijk tegenwoordig bijna niet meer omheen dat je dat nodig hebt, zeg maar.
1: Precies. Nee, mensen moeten wel digitaal naar bepaalde instanties. En dat is soms best wel lastig.
0: Ja.
1: Dus als iemand dat lastig vindt, dan is zo'n cursus echt wel nuttig om te doen. En dan leren we wat tips en trucs, waar moet je allemaal aan denken. En dan hopen we dat het wat makkelijker wordt voor mensen. En dan hebben we ook een wat zwaarder onderwerp. Dat is in samenwerking met Café Doodgewoon in Ulft. En dat is 10 september in de avond. Dan is er een avond over stilstaan bij suïcide, bij zelfmoord. Dus best wel een pittig onderwerp, maar ik denk ook wel heel erg interessant en indrukwekkend. Dat is onder leiding van Rianne Immel. En 12 september start er een cursus fotografie in Serenberg. Dat zijn 5 bijeenkomsten. Voor mensen die daar wat tips en trucs over willen krijgen. Dat is onder leiding van John Sassen. En dat is ook de enige cursus, want alle cursussen en workshops die ik net heb genoemd zijn allemaal gratis. Alleen die cursus fotografie, daar wordt wel een bedrag voor gevraagd. En tot slot heb ik hier nog staan dat vanaf 15 december in Didam de voorleeshond er is. We hebben al een aantal locaties waar voorlezen met de voorleeshond is. Dat is voor sommige kinderen erg prettig, omdat dat daar een voorleeshond bij is. En we gaan daar ook mee starten in Didam, omdat het op de andere locatie zo'n enorm succes is. En die voorleesmiddagen moet je wel voor inschrijven. Dat is op dinsdagen in Didam. Vanaf 15 september.
0: Ja, misschien zijn de mensen zeggen voorleeshond. Wat moeten mensen zich daarbij voorstellen die dat nooit niet iets zegt, bijvoorbeeld?
1: Nou, het is niet zo dat de hond gaat voorlezen.
0: Nee, zeker
1: maar
0: niet.
1: Maar het is voorlezen met een vrijwilliger en daar is een voorleeshond bij. Mm-hmm. En sommige kinderen voelen zich daar heel erg prettig en geborgen bij.
0: Mm-hmm.
1: En het is een voorleeshond die daar natuurlijk op getraind is. Die heel erg rustig blijft en aaibaar is. Dus we merken dat kinderen en hun ouders natuurlijk dat heel erg fijn vinden.
0: Okay.
1: Voorlezen met de voorleeshond.
0: Okay. Nou, helder.
1: Ja, en alle informatie over deze workshops en bijeenkomsten, die zijn natuurlijk te vinden op onze website. We hebben nu ook de website www.poortvangelderen.nl. En het was tot vorige week nog zo dat je op die website dan doorgeleid werd naar de oude website van Achterhoekse Poort of Bibliotheek Montferland.
0: Ja.
1: Maar nu is alles samengevoegd naar de fusie. Dus we hebben nu 1 website waarop alles te vinden is.
0: Ik heb het gezien.
1: Ja.
0: Goed, Petra, ik begreep dat dit alles is wat je tot nu toe, zeg maar, ja, het was een hele lijst hoor, laten we dat voorop stellen. Wat nu eigenlijk, we beter.
1: Er komt natuurlijk veel meer, maar ja. we gaan een beetje opstarten in het nieuwe seizoen.
0: Ja.
1: Dus dit zijn de dingen die al staan. En ik zou zeggen, tegen de mensen, hou de website gewoon heel erg goed in de gaten.
0: Ja.
1: En natuurlijk komen er nog allerlei andere activiteiten bij.
0: Ja.
1: Maar dit is wat we op dit moment al in de aanbieding hebben.
0: Helemaal goed. Hey, mag ik je danken voor deze uitleg? En natuurlijk
1: heel graag gedaan.
0: Een fijn weekend wensen. En misschien spreken we elkaar een keer weer. Oké, dankjewel. Ja hoor, doeg.
1: Prima, ook bedankt. Dag. Doeg.

zo zie je maar dat je niet altijd nodig hebt om mee te gaan doen in Idols of in The Voice of Holland of wat dan ook. Want ja, deze dame, die genaamd Toni Watson, en ze noemt eigenlijk Tones and I, dat is haar artiestennaam, heeft ze wereldwijd succes gehad. En ze is begonnen eigenlijk als straatmuzikant en ging zo met haar keyboardje zeg maar door de straten. En ja, ze heeft grote wereldhits gemaakt en ook albums die over de wereld zeg maar helemaal bekend waren. Ja, zo zie je maar. We gaan door met Johnny H. Dares.

Jason Mraz met Butterfly. Ja, nog even te noemen, want dat had ik vandaag een keer misschien aandacht aan willen besteden, maar ik kwam dit berichtje toch nog even tegen. Een gemeenschapshuis te Pol staat vrijdag 28 augustus opnieuw in het teken van buurtbios. Tijdens de derde editie van de filmavond wordt de indrukwekkende film The Tasters vertoond en de aanvang is 3 uur. De aanvang is 8 uur 's avonds. En dat gaat over vrouwen die zeg maar in de Tweede Wereldoorlog het eten van Hitler moesten proeven voordat hij het at. En verder ga ik het niet vertellen, want in een indrukwekkende film in ieder geval. En misschien om daar eens te denken, om daar eens naartoe te gaan. Dat wil ik nog even melden. Nog één nummer en dan zijn we bijna aan de klok van 4 uur.

Ja, het is bijna 4 uur. Dat betekent eind van dit programma, eind van Achterhoek Actueel. Moet je weer een weekje wachten voor een nieuwe aflevering, want volgende week zijn we er weer, Arm. Ja, dus ik zou zeggen, fijne week, goed weekend en tot volgende week. Bye.

0: Heb jij Soesie's Farm in Aalten al herontdekt? Een gezellige horecagelegenheid met een groot kindvriendelijk terras en gezellige bediening. Waar boerin Suzanne met haar team en liefde voor lokale producten de passie voor de horeca wil delen met de rest van de Achterhoek. Soesie's Farm is een zeer geschikte locatie voor uw lunch, borrel, diner of feest. Bezoek onze website voor meer informatie. Soesie'sFarm.nl. Farm Food and Fun. Tot snel bij Soesie's Farm in Aalten.
1: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elk Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elk Reliek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
0: Wel eens duizenden hele grappige theepotten gezien, maar van vele pure kunst. Of een volleybos met een theepot waar je op flessen loopt. Met de tunnel van Alice in Wonderland, een spannend spookhuis en heel veel andere gekkigheden. Ook Suzie's Museum met grote verzamelcollecties en de silo's van de Silo Art Tour zijn het bezoeken meer dan waard. Bij Boerderij Het Westendorp blijf je je verbazen. Voor openingstijden en mogelijkheden, kijk op www.hetwestendorp.nl.
2: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu.
3: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
0: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen. Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek en Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek en Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
3: Betting Wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
4: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
5: Eefdink Rensing Constructiewerk. Een begrip in de regio voor maatwerk op het gebied van RVS en stalen constructies. Ook plaat- en snijwerk met behulp van fiberlaser of plasmasnijder. Eefdink Rensing Constructiewerk. www.eefdink-rensing.nl.
0: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
6: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
7: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de derde grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
10: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
11: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: keuken of badkamer, welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
1: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
0: Ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
2: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
3: Wij zijn één Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Wij zijn één achter.

0: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
1: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
0: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij. Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat u unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Wij zijn 1-8.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van de leer lijkt door de haard gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. In eenklik.nl zitten tijd.

0: op 8 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de

0: gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Wij zijn 1-8.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: NOS-journaal.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa

0: Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld.

0: In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Wij zijn één Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.